eenzaamheidsjit van mij kleed. Het is nou te let voor mooie woorden. Ik leeuw het net, dat heit me jet. Want ik ben al het waard van de kudde. En overredding in verlet.